Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: tijd verankerende dromen.
1: Te veel gedachtes,
0: wat mij rondjaagt door die nacht.

je schitter een meedag, daar zoveel in mijn hart. Wat ik je wil beloven, maar dan raak ons die tijd beroofd en verandert.

En ik zeg voor jou, goeiemorgen. Het is lekker om samen hier te keer. Volgend, Neil is vroeg daar, Lorraine is ook vroeg daar bij ons. Baie dankie, of keier hier bij ons. Ja, de technologie maakt het moeilijk dat jij ontdekt. Amper bij mij hier zo in die atelier komt keier. Maar lekker. Om samen met jou te kijken op die woensdagochtend. Ja, ik moest nou twee keer denken, is het nou maandag, is het nou dinsdag of is het nou woensdag? Maar ja, dat is wel die 2 september, en dat is woensdag. Maar kom, ons begin met vanochtend zo'n denken.

0: En daar was jullie dan ook lekker gedanst als op onze boerenmuziek treffer. Of wat ons dat nou al noemen, al ons meelgooi, seizoen 4, episode 41. En ik is zeker van je het lekker gedanst.
1: Is jouw karse dienst achterstallig? Of hoor je geluid wat jou bekommer? Breng hem naar Super McMaster Mechanics in Bellville, jouw professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remmen en algemene mechanische herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
4: Opstandtijd ontbijt op jouw stasie.
0: Opstandtijd ontbijt in de 6:34 en je kerst om het 1. Ja, ik hou je gezelschap. Tot so amper 9:00. Ja, ons praat nou van, ek het dan gof in gaan kyk, wat maak die olieprys? Ja, en hy klim stadig, maar seker klim hy. So ja, Philip, ek weet nie hoeveel olie ons uit daai streek uit kry nie. Ek moet nog gof gaan kyk het. Ek verbeel my, ek het iewers gesien is 20%, maar ek weet nie, ek praat nou onder korreksie. Maar ek sal kyk, kan ek vir julle laat weet. Op die lig, nou maar toe. Kom ons beweeg na nog stukke muziek en Neil, jy het gevra vir Pussycat, Georgie. Nou ja, kom ons hoor, wat sê hulle omtrent Georgie? Dat sê ek nog nie Georgie by ons nie Kaap nie, ne? Nie toe links van Nysna nie, nie.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantijd ontbijt.
5: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: En dat is dan maar een lekker song daar, hè? Ja, Georgie met Pussycat. Ja, bijna lekker song. Ja, ik het gaan kijken. Dus zo 20% van die wereldse olie wordt dan nou door die Strait of Hormuz, ja, of Donald's of Hormuzi, hanteer. En ik zie dan ook Saudi-Arabië, hulle lever 40% van die volume olie. Maar ja, Philip, ik weet niet. Canada sien ek, produceer ook olie en Venezuela. Donald Trump het ons nou onlangs uit de ooreenkomst met Venezuela gedoen. Waar had ik het nou gelees? Voor olie. So ja, is nie maar 20% van die wereldse olie, volgens wat ek nou kan sien. Maar hoekom hulle dit op Brent, crude oil, die en die kaart toch gebruik, ek weet nie. Kan iemand vir my laat weet, kan iemand vir my sê, hoekom hulle dit nou juist op die specifieke olie werk, ek weet nie. ja, Sassel, dankie Neil. Ek het nie geweet, hulle produceer hiermee brandstof nie. Dit is nou interessant. Nou, wat maak hulle het nou toegemaak? Wat het nou van die, wat produceer hulle dan nog? As hulle nou nie meer brandstof maak nie, seker nou maar, wat is het hierdie, amper sê ek stabilizers, nie stabilizers nie?
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Fertilizer. Doen hulle nie fertilizer en sikke goed is nie. Ja, ek weet nie. Ook in kunstmis. Dankie, Neil. Dat jy, ja, kunstmis. Ja, kunstmis. Ja, dit klink amper soos die lip lik lekker. Ja, lip lekker. Ja, soeits van jou. Julle, ek het vanochtend een song wat ek my langklaas gehoor het, myself, het ek hier raak geloop. Ek het so een lijst van muziek wat ek kan gebruik, of wat ek gaan soek. En dit is nog als Manfred Mann. Ek weet nie wanneer laas julle hierdie in gehoor het nie. Dit is eigenlijk een baie nice song. Manfred Mann, do what, didi, didi.
2: There she was, just a woman.

Dancing in the Street, Martha and the Vandellas. En net voor dat, Manfred Mann, Do Why, Didi Didi Didi Didi, zoiets van die aard. Baie lekker songs, wat echt baie, baie lang langs gehoord het. Ja, ek, baie dankie vir allemaal Tom Keier nog, sê het daar so. Ons gaan nu nog kijken naar die verkeer. Ik het op die stadium, ja, ik ga nu nog weer kijken voor die verkeer. Die enigste iets wat ik nu zie, is bij ons in die Westkap, is een motorvoertuig ongeluk daar op Koebergweg. En dat is daar in Brooklyn. Dat is daar zo bij die Albo Garden Park. En dit is een voertuig en iemand wat daar geloop het. Voetganger, ja. En daar is zo'n beserings natuurlijk. Uit de aard van die zaak. So ja, als je nou in die omgeving is, hou maar net voorbij. Moet niet stoppen. Als jij niet aangezien is om te stoppen, dan hou maar net voorbij. En dan Roberts Brookway in de westelijke richting, net voor Borchers Quarry. Daar was ook een motorvoertuig ongeluk. En dus daar bij Matthäus Fontein. Die nodige mannen en vrouwen is daar aan dienst. Bijnpaal is op. En daar is net zo'n beetje loszandigheid wat we zien op die pad is, op die oppervlakte. Ja, dis mos die pad wat daar reg langs die kus verby gaan. Hy is oop en ja, sover is dit al wat ek nou het wat die verkeer is. Ja, baie dankie vir almal wat nog saam kuier. Ja, die olie, ek weet nie hoekom hulle, ja, ek moet dit dalk 'n bietjie gaan kyk. Hoekom hulle nou nog op daardie olieprys werk op Brent crude oil. Ja, ek weet nie hoekom hulle daai indikator gebruik nie. Ja, maar ek sal 'n bietjie gaan loer. Kom ons gaan aan musiek en ons kursus die Pretty Little Angel Eyes.

Ja, en dat is hoe je dag moet beginnen. Die tijd hebben we onmiddellijk voor 16 minuten na 7. Kom, ons gaan nou een stukje muziek en dan gaan ik intussen tijd gewoon kijken zo wat die petrolprijs, ja, wat het meer opgang. Steven Curtis Chapman, Only One and Only You.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Ja, 8:37. Kom ons gaan aan met nog musiek. Jy weet daar iemand my gooi of my klap met daai lip lekker. Ja. So iets van die aard. Kom ons kyk net gou vir oulaas weer eens na ons verkeer en dan gaan ek gou daai ding doen.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, ek sal lach nog myself oor die lip lekker. Dan kry ek het nou reg. Ok, moet nie concentreer op nie. Een stilstaande voertuig op die N1 Suid was, net voor Olifantsfontein. Die rechterkantse baan is daar gesluit en daar is baie vrachtmotors op die pad, so wees maar het voorzichtig daar. En dan een stilstaande voertuig op die N1 Noord was by Gordonweg. Die linkerkantse baan is daar so gesluit. En dan een motorvoertuig en ongeluk op die N1 Noord was by Rivonia. Drie baan is daar gesluit en het lyk glad nie goed daar nie, so wees net geduldig. Ja, en dan KwaZulu-Natal, behalwe die padwerke wat besig is met die paai, moet jy ekstra versigtig wees. Ek sien een stilstaande trok op die N2 Noordwaard, net na EB Kloete, en die linkerkantse baan is daar obstructie, en het lyk soos een van die swaarvoertuie wat motors vervoer. So ja, uit daai twee bane, drie bane, daar duik nou nie twee of een wat werk. En dan hier is by ons in die Weskaap. Kom ons kyk gou wat daar aangaan. Al die paai is nog redelik stuk besig. Die N1 uitgaans by Durbanweg, dis daar nou bietjie meer vry vloeiend. So ja, daar is so klein bietjie beterskap daar so. En onthou maar net, jy moet net veilig wees asseblief. Motorvoertuig ongeluk by Silver Sands en Robberdam, daar in Blue Downs, asseblief toch, motorvoertuig ongeluk. Die benodige man en vrou, hulle is daar so op die toneel. Ek het nog geen feedback of terugvoering gekry oor die motorvoertuig ongeluk daar by Clarence Drive en die R44 in Kleinmond nie. So ja, so wees maar net versigtig as jy daar so in daai omgewing is. Die N1 vanaf Brackenfell, Klaarfonteinse kant toe, richting Kaapstad, daar van Tygerberg, hier wel af is nog so 'n bietjie druk verkeer, daar by die N1 stad verby, Voortrekkerweg lyk my daarom 'n bietjie beter opgeklaar, en die R27 van die Blauwbergstrand af, hier rondom die Milton Golf Club, hy is nog redelijk de bank vast daar, ek kan nie sien wat daar gebeur het nie, maar ja, baie swaar verkeer nog op daai ene, en dan die verhewe snelweg in die stad, en is ook nog een bietjie druk, hy raak daarom een bietjie beter, sien ek, hy is nie meer so druk bezig soos vroeger nie. Die N2, net van die M7 brug, as jy daar onderdeur gaan, beweeg jy daarom ook nou een bietjie beter, en dan die M5 vanaf Crawfordside, Crawfordse kant, hy is ook nog steeds redelijk bezig, maar hy loop daarom nie te sleg nie, en dan die M3 van Wynbergpark, nou ook plek waar hy baie bezig is, tot amper waar hy by hospitaal draai aansluit, is hy dan nog so bietjie beziger. Nou maar toe, kom ons gaan nog een stukkie muziek, en dan gaan ek weer met groet. Ricky Nelson, hello, Mary Lou, taking us back to 1961.

0: Jimmy's!
1: Ik eet het op mijn pizza.
2: Hier die programma wordt met trots geborgen door Jimmy's Sauce.
3: www.joustasie.net. Jouw statie, waar jij zaak maakt.

0: Ons beste dan leef voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heer het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
2: Right, 36 met oor 2, Gerrit Stein en Lize, daar met Liesel Pieterse met, ek kyk na die sterre, lekker om ook sikke weergawes te luister. Right, moet nie vergeet, 20 voor, bring ons vir jou 3 in die rij, boere muziek nommer kies, maar nou eers so bykie muziek na jou kant toe.

0: tijd voor je driewielerrij op jouw stad.
1: Ja, dat is tijd voor ons drie in een rij. Dat is natuurlijk drie lekker boere muzieknommers wat naar jou te komen. Vooral op een klein zaterdag loop hy so stroop. So hier is het vir jou Biltong en Braaivleis, Klip vir 'n Vuur, Polka en Suikerbossie. Geniet om.

0: Ajateurs, ja, nog geen tijd, dan ken je niet die liedje niet. Maar als je nog wat hit, laat weet mijn 06-594-4248. Jan Blom en Reno Welwert op je radio.
1: Voor ik nog kon verduidelijk, was jij terug op die plaats. Het gezicht is als net duidelijk.

0: Stream us now.
1: www.yourstarcy.net. Dat is 41:03 en ik ga voor jou groet. Baie dankie voor een heerlijke klein zaterdag saamkeer. Dankie Namibian Clearing Agency wat saam met ons hier die program doen maandag tot vrijdag, 2-4 en ons gaan oorgie aan Johan van Wyk daar in Hartbeespoortdam. Ek hoop jou woensdag is rooskleurig en laat jy lekker keer saam met die klanke van jou stasie. Tot morgen, cheers.

0: terug naar Namibia Clearing Agency. Ons verzeker jou gemoedsrust voor die grens van Namibia.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

Hartelijke goedemorgen, Joba. Welkom. Je zingt kankel op je gunstelijke radiostatie, Harties FM. Dit is hier van waar ons rechtstreeks uitzaai vanaf de Handelspostcentrum in Hartebeespoort. Goedemorgen, baie welkom. Ook welkom aan die luisteraars van jouw statie. Daar heb de Brackenfell Kaapstad en Riebeekvallei Radio. Wat saamkuier hier op Huiswaard Samedijn. Woensdag die gebruikelijke bijdraas om 4:30 ons woorddraai spieletjie. Dan moet nie vergeet die nuus om 5, ons kyk weer na die verkeer om 10 voor 5 se kant. Ook binne oomblikke weer na die verkeer, maar ons het ook vanmiddag een baie interessante onderhoud. En dis om 4:45, ek gee later meer besonderhede en moet ingeskakeld blijf met daar die baie, baie interessante onderhoud. Maar ja, ons gaan saamkuier, ons bring vir jou die verkeer, die weer, volg ook net na die 5 uur nuus. En ons kyk na die actualiteit en actuele sake en belangrikste nuus sake van die dag. So, hoe laat gaan ons daarna kyk? Kom ons sê, ons gaan vanavond een bykie later daarna kyk. Eers hier teen 4:45 se kant, want ons het daar die onder het 4:45. So ja, 4:45 se kant vanavond die belangrikste nuus sake van die dag. En dan so 6:30 se kant, kyk ons na die nuutste sport nie. So, daar die tyd geleef verskuif na 6:15 as gevolg van ons onderhoud. Ons begin gewoonlik natuurlijk ons program met die verkeer. En daarna gaan ons gou kyk na die verkeer en dan 'n handelsbreek voordat ons voortgaan met die muziek.

0: Als we beginnen vanmiddag in Kaapstad. Van ons luisteraars daar van de Eustatische kant af. Die in twee uitgaande is die afrit bij Seulstraat. En de oostelijke richting lijkt het voor mij daar. Is een stilstaande voertuig daar op die in twee uitgaande bij daar. Die afrit bij Seulstraat. Dus bij die in twee uitgaande rij, alsjeblieft voorzichtig. Ook in Kaapstad die in twee uitgaande steeds. Hierdie keer steeds ook in de oostelijke richting. Die afrit bij Bonchets Quarry weg. Ik herhaal het geweer, dus die afrit bij Bonchets Quarry. En daar is ook een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na die afrit bij Bonchets Quarry. Die linkerskouwer van die pad is tans als gevolg daarvan gesluit. Rij voorzichtig. Ons kyk ook na ander dele van Suid-Afrika. As jy miskien ook op 'n verkeersprobleem afkom, laat weet ons op 061-511-2602. Dan kan ons ander padgebruikers check altyd voortydig waarsku. Hier in Gauteng, die Indian Westelike verbygang in 'n noordelike richting, dis die afrit vanaf Winnie Mandela Drive of Winnie Mandela Straat. Stilstaande voertuig op die Indian Noord, daar by Winnie Mandela. En dan die N4 in Gauteng, oostelik, afrit by die N1, stilstaande voertuig op die N4 oostelik, net na die proefplaas Wisselaar. Die N1 Daniel Berg snelweg, hier in Gauteng, noord, afrit vanaf John Foster, stilstaande voertuig op die N1 noord, daar by Botaweg. Die paai is betrekkelijk bezig, want er is putstijd alreeds vanaf hier in die Mara 3 uur, dan begin die verkeer vloei, mense wat huiswaarts beweeg. Maar dit lyk my, dis al wat die verkeer aan betref, bykie later sal ons weer kyk, na, as daar nog verkeersprobleem is, sal ons dit vinnig onder die loep neem, en dit met jou bespreek, maar ons gaan nou eers een handelsbreek neem, en daarna kom ons terug met nog muziek.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Pick up by Arties is terug met baie speciale aanbiedinge. Clover Fruits of the Forest yogurt, dis die 1 kilogram. Teen slechts R36,99. Jacobs Instant Coffee, dus daar die Kits Coffee, 200 gram. Of die 230 gram, teen slechts R159,99. Kellogg's Corn Flakes, 750 gram, teen R62,99. Pick and Pay No Name Bruin Suiker, 2 kilogram, teen R44,99. White Star Super Maize Meal, 5 kilogram, teen R54,99. En dan Bulk Country Classic Boerewors, teen R109,99 per kilogram. Die Pick n Pay No Name groot eiers 30's in een pak teen R74,99. Stok Country Spread 1 kilogram teen R47,99. En bekomme Wheatbix 900 gram teen R52,99. Nou, hierdie aanbieding is geldig by Pick n Pay Hearties tot hierdie komende sondag die 6de September 2026. Besoek Pick n Pay Hearties in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105. Is 012-253-1105 of kry hulle natuurlik op Facebook.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Tijd voor woord draaien vanmiddag. Drie Afrikaanse liedjes. Ons gaan zo'n beetje met die Afrikaans vanmiddag ploeg. En in die drie Afrikaanse liedjes is die woord verskuil in die titel van die liedje. In al drie die liedjes, ne? Die ooreenstemmende woord is verskuil in al drie die volgende liedjes. Volgende drie liedjes. Nou, kom ik verduidelik het zo. Die leidraad is dat het alles te doen met liefde. Dat is die leidraad. Dat het alles te doen met liefde. So, maak je gevolgtrekking, maar nee. Dat het alles te doen met liefde. Die woord is verskuil in die titel van die liedje. Ons gaan luister naar Armand Hofmeyer, daarna die Campbells, en gaan ons afsluit met Bobby van Jaarsveld. Die nummer om vir my jou boodskap in te stuur is 061-511-2602. Wat is die ooreenstemmende woord waarna ek soek? Dat het alles te doen met liefde. 061-511-2602. Die persoon wat wen, net na 5 vanmiddag speel ons jou keuse van muziek. En dan, as jy tweede, derde of vierde kom, gaan ons net na 6 vanaand speel wat jy graag wil hoor. So ja, kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Oh, tijd om die winnaar begin te maken van vandaagse woorddraai. En die daaropvolgende deelnemers. Onze vier deelnemers gaan vandaag aan woorddraai. Lekker actieve woorddraai geweest vandaag. 1, 2, 3, 4. Ons kijken wie is die winnaar. Wel, hierdie week is hy vinnig op haar plek en op haar pos, moet ek seker sê. Dis Anton Clarence van Hartbeespoort. Anton wat eerste reg was met die rechte woord is Soen. Norman, Toerien van Durban, wel gedaan. Lang laas van jou gehoor, Norman. Norman is in die tweede plek. Hy sê hy in die woord is Soen. Dit het alles te doen met liefde. In die derde plek, Esther Bota daar van Constantia Kloof in Roerepoort. En dan vanmiddag in die vierde plek is Ronel Pieters van Bloemfontein. Dit is die strandplakkies van die Vrystaat. Die zijn die woord is Soen. Hier is ons laatste liedje in vandaagse woorddraai. Dit is eniekie van Bobby van Jaarsveld. Hy sê, ek moes jou gesoen het.

amper bij handelsbreek en dan na een beetje muziek voordat ons weer kijkt naar die verkeer. En dat is niet vandaag verjaarsdag keerspel nie. Kom eens kijken hoe vinnig hierdie liedje wat so pas gespeeld het, Bobby van Jaarsveld. Ek moest jou gesoen het. Dit wil een beetje inlichting geven oor die liedje. Hy is vrygestel in die jaar 2013. Hier Bobby van Jaarsveld. En samen met Bobby was die dametje wat daar samen met hom gesing het, niemand anders dan nie as, kom ons krijg die naam, Liani Ekermans. Liani Ekermans samen met Bobby van Jaarsveld in 2013. Ek moes jou gesoen. Prachtige liedje en is al soveel jare later. Niettemin, bly geskakel. Ons het handelsnieus net hierna.

0: Je zou ons gaan op bij Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Dat was zo pas, kan ik amper zeggen. Ja, dat is 6 minuten voor 5 op Artis FM. En ons gaan ook kijken naar jouw verkeer. Wat heb je paai aangaan? Hier die verkeersverslag aan ons verschaft hier natuurlijk iTraffic. Ons begin vanmiddag hier in KwaZulu-Natal, die N2 Noord afrit vanaf KwaMashu. Dus die R102, dus die KwaMashu-Wisselaar. Daar is ongeluk daar gewees op die N2 Noord, net na die afrit vanaf KwaMashu. Ek sien die linkerbaan is tans gesluit, ry maar net versigtig in daardie area. In Kaapstad, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Platte Kloof, dus die M14. Daar was ook ongeluk daar, aangemeld op die N1 uitgaande by die afrit vanaf Platte Kloof weg. Die rechterbaan is tans gesluit. Hier in Gauteng, die Indian westelike voorbijgang in de noordelike richting, dus die afrit vanaf Winnie Mandela, die R511, is stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord, daar bij Winnie Mandela weg. Als daar enig iets gebeur op die paai, is die paai welkom om ons op hoogte te bring van sake, zodat ons het kan deel met ons andere padgebruikers hier op die radio. 061-511-2602. Dat is ons WhatsApp nummer in die Arlee. Ek gaan vanaf jou deur beweeg naar die totale verslag toe. Ons het, het lyk my, is al wat die verkeer aan betreft, geen andere ernstige verkeersprobleme aangemeld op hierdie stadium nie. Dit is nou tyd om nog so'n bykie muziek te maak, voordat ons kom by nie tyd. En hierdie keer is dit Heewels Fantasties en Tashay.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

0: XFM, Nies.
1: Zadelijk, goedemorgen. Jo, het was pas 5 uur, dus tijd voor Nies op Hart XFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Artis FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbieding.

ons het sopas gehad, dit was John Edmund Round and Around, aangevraagd hier die wenner van vandagse woorddraai, Alta Clarence, hier van Hardebies Poort. Dankie Alta vir jou deelname, ons gaan die rest van die deelnemers se muziek speel net na 6 vanavond. Nou, gaan ons eerst gauw kyk na jou streeks weer, vir ons drie streke, Hardies FM, natuurlijk hier Hardebies Poort, dan ook Kaapstad, jou stasie wêreld, en ons gaan ook kyk na Riebeek West area, vir die luisteraars van Dams, daar saam kuier vandag. Ons begin eerst met Hardebies Poort, wat hier gebeur, die volgende paar dae. En het gaan vinnig kyk of ek die rechte temperatuur hier beet het. Ja, vandag aan die warm kant gewees. Op stadium 30 graden Celsius geraak. Tans is het 28, of het 29 voorspel van morgen weer eens, nog een warmer dag, wel dezelfde temperatuur morgen 30, 29 tot 30, minimum 12 vrijdag. Reen en donderbuien, 15, 24, lyk by die reenseizoen begin amptelik vrijdag. Saterdag ook reen en donderbuien, 13, 21. Sondag 13, 21. Maandag 13, 19 en die reen wat aangaan, dan voorspel word vanaf vrijdag tot en met maandag.

Summer is here, and so is the heat. Don't just cool your home, man. Make it more comfortable, more efficient, and ready for the season with AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Get wholesale prices direct to the public and free delivery nationwide on top global brands from aircons and ventilation to solar solutions, appliances, heat pumps, and refrigeration. Top brands, expert installation, and everything you need to get ready for summer. Visit acdirect.co.za today. AC Direct, it's as easy as click, pay, and install. Ouers, as jou kind uitgenooi om saam met uitnodigingspan oor see te toer, Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby 15 man en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog veel meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Jean-André Bester op 071-766-7752. Dis Jean-André Bester op 071-766-7752. Op besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook natuurlik op Facebook.

Wat een interessante gesprek en wat een wonderlijk initiatief van onze pas geluisterde Felix Gosher. En dat is wie is in naam van het spreek Felix Gosher van Elders Flight 2026. Nou, je kan gerust gaan kijken, daar is ook sociale media. Je kan gaan kijken naar de Facebookblad. Ik heb al reeds daar gegaan om het daar te volgen. Elders Flight, net gevonden weer voor jou. Kijk daar. De staan bekend, die groep staan bekend als de Elders Flight. En als je daar gaat, dan gaan je al die bijzonderheden krijgen van dit waarmee je thans bezig is. Hoe je alles beplan en wat alles gaan gebeuren. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dat is de Elders Flight op Facebook. Lekker muziek, tot en met 6 uur vanavond. Ons gaan een handelsbreek, zo'n 17:15.

Lekker muziek in de samenkeer, nog hier op je gunsteling radio. Tot ontskens voor 7 vanavond. Er is huiswaarts aan het einde, ook rechtstreeks op jouw statie en Riebeek Valley Radio. Omdat we ons het Nies Focus vanavond, zo 17:15 kan dit naar de handelsbreek. Vandaag die belangrijkste nieuwszaak van die dag. En dan een beetje sportnieuws met jou te deel, zo 17:30 kant vanavond. Dus dan wat voorlee nog in 6 uur vanavond, jouw ambtelijke nieuwsbulletin. Jouw laatste nieuws van die dag en ook jouw nationale weer. Ons speel ook dan al die deelnemers van Woorddraai, die tweede, derde en vierde plek deelnemers, stukjes van muziek. Hier is een beetje terug in tijd, samen met Susie Quattro. Die liedje was in de 70e jaren baie gewild. Susie Quattro met The Race Is On.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is hartelijk een goeie naam van jou, dit was so pas 6 uur, dus tijd vir jou aand Nice op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons aan is hartelijk een goeie naam. Kom ons kyk wat gebeur in jou Nice om 6 vanavond.

kijkt in slot in de Rinisch bulletin je handelsnieuws en geldzaken. Die verschillen wisselkoersen en economische aanwijzers. Die randse verhandeling tegenover de dollar is thans op 16 rand en 4 cent. Die rand verhandelt tegenover de Britse pond 21 rand 66. Die rand verhandelt tegenover de euro tegen 18 rand 59. Die prijs van goud is $4,370 en 6 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $95 en 38 cent per vat. Is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Dit was jou laaste nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Harties FM kan gehoor word morgenoggend om 7 uur.

Twee liggen ze naar reden. Als we net nog niet steed, was het weggeval met Steve Hofmeijer's Romy. Aangevraagd hier die tweede plek. Deelnemer van vandaag zijn voordraai. Nommen Turin van Durban. Welgedaan, Nommen. Dank je voor je keuze van muziek. Als sommigen ook die derde plek deelnemers zijn muziek gespeeld. Dus natuurlijk Esther Boertana van Rodepoort, Constantia Kloof. Had gevraagd voor die van.

Elvis Presley, Blues White Shoes. Zij was in die derde plek. Dan is het tijd om te kijken naar die weersituatie van morgen. Dus je minimum en maximum temperaturen.

0: Ons het weer nieuwe vrijstellings en reg gehad daar. Net gevindig dit vir jou gee. Ons het geluister na Dani, nieuwe een van François van Kook en Zan Sonnekus, Lewe. En so pas geluister na Gerard Supra. Sy nie is die ene Come Saturday. Tijd vir jou verkeer, jou laaste verkeersverslag van die dag. Kom ons kyk wat gaan aan op die paie. In Kaapstad is daar een waarschuwing op die N2 uitgaande in die oostelike richting. Dis die afrit vanaf Baden-Pel. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by daar die afrit vanaf Baden-Pel. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Neem ook kennis van nog een stilstaande voertuig op die N1 ingaande in die westelike richting. Dis die afrit by Sonstraalweg. Stilstaande voertuig daar op die N1 ingaande by daar die afrit by Sonstraal. KwaZulu-Natal het ons ook een probleem, maar ek dink ons vat eers Gauteng, die N1 daar nie Bergstelweg, in die noordelike richting, die afrit by die R21, stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by die Vliegende Piering Wisselaar. En dan KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Market Road, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Market Road. En nou is het al wat die verkeer aan betreft, dit is ons laaste verkeersverslag van die dag. En dan is die vanavond kunstenaar 3 spel nie, net lekker muziek tot en met groet tijd. Hier is eniekie van Ebba, langklaas hierin gehoor. Woelewoe.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: een lekker keerspel. In die 70 jaar, onze dame weggevallen met Abbas Voulez-vous. Toen dan aan Bee Gees met You Should Be Dancing. En afgesloten met John Miles, Some Music. Breng ons in het einde van vandaag's programma. Dank je voor die samenkeer hier in IJsvaart Sammertijn. Ons maakt morgen weer zo, 4 tot 7. En dan morgen is donderdag, onze die een rat en moeder programma. Tussen 5 en 6 namiddag. Daar die programma dat met trots moeilijk gemaakt wordt. Die Hatfield Murder Group rated number 1 in service. We lekker samen jou gekeer. Ons maakt succes morgen weer zo. Hoop je gaan een heerlijke ante. Goeie nacht is voor jou, heerlijk slaap. En geniet je donderdagmorgen. Krijg je voor je radio morgenmiddag om 4 uur. Ik ga voor je uitspelen net na die handelsbreek met de Swinging Blue Jeans, de Hippie Hippie Shake. En ook dank je aan elkeen wat vandaag deelgenomen heeft, vanmiddag deelgenomen heeft, moet ik zeggen, aan Woordraai. Het was lekker om je samen te ontsteken. Hoop ik het allemaal zijn muziek gespeeld. Als ik iemand uitgelaten heb, zal ik morgen die race in aanmaken. Maar ik denk niet zo niet. Niet alleen, net na die handelsbreek, de Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Siewe.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Mag jag ha du en dröm från mig omkant. Du är skåren vår door de glazen rand. Jij draai je rug op mij. Dus die whisky wat blij. Die verschil tussen jou en mij. Is een hoofdstuk

Jij was beautiful, een bouw voor wees. En ik was zo verskrik en verskrik ik lief voor jou. En ek en jij het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achters iets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrists. En nou skryf jy

moi, vas chauvoir de wok, der wel je mento, sigarettenrok. En al wij sweet, sweet, dan voor mij zet, der wel je zweet, zweet, de mij haar opslijt. En die precies zo worden, dat ik precies vergeet, dat ik kon daar met die rok en die zweet.

slang. Als je nacht doet ekken jij die melter en aan en aan die nachten breidt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast dwijt er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij het gezegd, alsjeblieft, lief voor mij, maar ik

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.